Dit was het 11e strijkkwartet van Wolfgang Riem, uitgevoerd door het Duitse Minguet-kwartet. En deze opname maakten wij in Muziekcentrum De Toonzaal. En wij is in dit geval Wijnand de Groot. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar twee delen uit de triptiek Sur Place uit 2010 van Bart Spaan. U hoort achtereenvolgens Interior en Turquiem.

Dat waren Interior en Turgium, het eerste en derde deel van het triptyque Sur Place van Bart Spaan, zoals dat klonk tijdens Cineox Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Tot slot van deze tweede Concertzender Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2012 kunt u luisteren naar een bijzondere compositie voor 6 klavecimbels. Ingebed in het festival November Music vond in de muzerijen te 's-Hertogenbosch de eerste editie plaats van de Prix Annelie de Man. Een tweejaarlijks concours voor jonge klavecinisten en componisten. Als speciaal project werd in dat kader een nieuw werk uitgevoerd voor 6 klavecimbels. Te midden van het soms wandelend publiek en krijzende kinderen klonk tijdens de muziekkunstroute in het atrium van de muzerijen het 6-delige werk Barococo van de Brabantse componist Christopher Zegers. U hoort op klavecimbel Goska Isvording, Sonja Leipold, Alexander Skajeka en Tonsilic, Ere Livone, Arend Grosveld en Fons Mommers.

Dit was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het Festival November Music 2012, Barokoko van Christopher Zegers. U hoorde op klavecimbel Goska Isvording, Sonja Leipold, Alexander Skajek en Anton Switsch, Erli Vone en Arend Grosveld en Fons Mommers. Ook deze opname werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht. Met het programma Concertzender Live. En het derde van 13 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd. Met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al 169 uur en 30 minuten live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag, naast aandacht voor de elektronische muziek van Machinefabriek, vooral veel muziek door het Amerikaanse Etal, een jong strijkkwartet dat is gespecialiseerd in nieuwe muziek. Op donderdag 7 november ging in de grote zaal van de Verkadefabriek de productie Cross Avenue van het Brabantse componistenduo Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk in première. Cross Avenue is een elektro-akoestische compositie voor strijkkwartet, live elektronica en een architectonische klankinstallatie. De vier muzici van Etal worden als een kwadrant rondom het publiek geplaatst, dat vrijelijk mag rondlopen. Strijbos en Van Rijswijk bewerken het materiaal dat wordt gespeeld door Etal live en sturen dat over 16 boxen die rondom het publiek staan opgesteld. Cross Avenue bestaat uit een deel van ruim 40 minuten. Luistert u naar Cross Avenue door strijkkwartet Etal en de componisten Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk op Live Electronica.

En dit applaus geldt voor Sunrise of the Planetary Dream Collector, een werk uit 1980 van Terry Riley. En het Ethel Quartet voerde het uit. Het volgende stuk op het programma was weer een klassieker in het repertoire van het Minimal Strijkkwartet. U gaat luisteren naar Different Trains van Steve Reich. In dit driedelige werk voor strijkkwartet en tape verklankt Steve Reich zijn gevoelens over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust op aangrijpende wijze. Hij herinnert zich zijn eigen treinreis als klein Joods-Amerikaans jongetje en vergelijkt die met de dramatische treinreizen die Europese leeftijdgenoten maakten en die een zekere dood betekenden. Luistert u naar Ethel Quartet, bestaande uit Kip Jones en Tima Wattstein, viool, Ray Ferris, altviool en Dorothy Lawson, cello in Different Trains van Steve Reich.

Amen.

0: guess it must have been.
1: Nineteen forty.

Germans invaded Hungary. I was in second.

he said, quick, go. Quick, go. And he said, don't.

Amazing.

En zo heeft u kunnen luisteren naar Different Trains van Steve Reich, uitgevoerd door het Ettal Quartet. Ettal vervolgde het programma met een werk van de onbekende Amerikaanse componist Judd Greenstein. U hoort het werk Octet 1979 uit 2011, waarin vier stemmen elektronica en vier stemmen strijkkwartet.

Tot slot van dit concert van Ethel hoort u minimal music van Nederlandse bodem. In 2007 schreef Jacob ter Veldhuis, in Amerika Jacob TV genoemd, het strijkkwartet Take a Wild Guess. In dit korte, indringende werk laat ter Veldhuis de stemgeluiden van Amerikaanse gevangenen die levenslang hebben gekregen op vernuftige, ritmische wijze samensmelten met de strijkersklanken. Een procedé dat ter Veldhuis wel vaker volgt. Luistert nu naar Take a Wild Guess van Jacob ter Veldhuis. Dit is Ethel.

Dit was tot slot van deze derde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Take a Wild Guess van Jacob ter Veldhuis, uitgevoerd door Ethel. Kees van der Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 15 april, gaat Concerts in the Live verder met live opnames van November Music Edition 2012. U hoort dan meer minimal music van onder andere Ensemble Luna Park en het Rushes Ensemble.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En het vierde van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al 169 uur en 30 minuten live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor de dag van de minimal music. U hoort Rushes van Michael Gordon en een concert van Luna Park met daarin een nieuw stuk van Frederick Wisewski. Op vrijdag 8 november stond in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert op het programma van het Nederlands ensemble Luna Park. Na een sfeervol inloopmuziekje van Anthony Fiumara hoort u het stuk Synapse uit de cyclus Synapse, Long, Knee, Voet, Mond van Arnold Marinissen. Het stuk duurt overigens bijna even lang als het opnoemen van de titel. Luistert u naar het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

Different.

Dat was het ensemble Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen. Het concert van Luna Park vervolgde met de première van een werk van de Nederlandse componist Piet-Jan van Rossum. A Dark Green Dress behelst een aantal liedjes geschreven voor de zangeressen Jennifer Claire van der Hart en Fanny Alofs van het Vocaal Lab. De liedjes handelen over de vrouwen in het leven van de componist. Het zijn persoonlijke statements, een soort dagboekjes die hij lang voor zichzelf heeft gehouden. Luistert u naar Jennifer Claire van der Hart, Fanny Alofs en Luna Park onder leiding van Arnold Marinissen.

Dit was tot slot van deze vierde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012 Rushes van Michael Gordon, uitgevoerd door de 7 fagottisten van het Rushes Ensemble. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Wijnand de Groot verzorgde de opnames. Volgende maand gaan we verder met live opnames van November Music editie 2012.

U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komende 2 uur Concertzender live. En daarin de 5e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music 2012. Dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames uit van dit festival. En we combineren die 4 wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Signac Sonore. En uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Het themakanaal vindt u natuurlijk op de website van de Concertzender. Vandaag aandacht voor 2 concerten, zo dadelijk het concert van basklarinetist Gareth Davis met de Neue Vocalisten Stuttgart. En we beginnen met het concert van het Nederlands Osiris Trio met werken van Nederlandse componisten. Te beginnen met het pianotrio uit 2001 van festivalcomponist Robin de Raaf. Onder invloed van de ingenieuze renaissance muziek worden in de Raafs werk verschillende processen vernuft in elkaar geschoven en ontspint er zich een energiek kamerbreed muziekwerk. Vol kleurrijke contrasten. Luistert u naar het pianotrio van Robin de Raaf, uitgevoerd door het Osiris Trio bestaande uit violist Peter Brunt, pianiste Ellen Curver en celliste Larissa Groeneveld.

The World Feels Pressure van Yannis Kyriakides. Hij verzorgde zelf de live elektronica en hij voerde het uit samen met Carrot Davis, basklarinet, en de nieuwe vocaalsolisten Stuttgart. De Nederlandse-Griekse componiste Galioppe Tsoupaki schreef in opdracht van November Music Black Moon, waarin ze zich laat inspireren door oude muziektechnieken als de hokutus en de Grieks-Byzantijnse en Arabisch-Orthodoxe gezangen. Black Moon klinkt als een constant ademloos, brullend lied, eenzaam en donker. Luistert u naar de wereldpremière van Black Moon van Galioppe Tsoupaki, wederom uitgevoerd door Carrot Davis, blasklarinet en de nieuwe vocaalsolisten Stuttgart.

U hoorde Black Moon van Galioppe Tsupaki door nieuwe vocalsolist in Stuttgart met basklarinetist Gareth Davis. In het November Music Concert in de Hofzaal van de Muzerijen werd afgesloten met een recent werk van de Italiaanse componist Oscar Bianchi. In Ante Litteram stelt Bianchi op muzikale wijze vragen over de schaduwzone die voor spraak en taal komt. Hij spreidt een grote mate van dramatiek ten toon, waarbij hij een scherp oor heeft voor textuur en klankdetails. In Ante Litteram komen tekstfragmenten van onder andere Nietzsche en Foster voor. Dit is Ante Litteram voor 6 stemmen en basklarinet. Uiteraard weer door dezelfde uitvoerende, Gareth Davis, basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart.

En aangezien we iets te veel muziek hebben voor de beschikbare tijd, moet ik u nu al vertellen dat we bijna aan het einde gekomen zijn van deze vijfde uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. U hoorde Ante Litteram tot besluit van Oscar Bianchi, uitgevoerd door Carlos Davids basklarinet en de Neue Vokalsolisten Stuttgart. De opnames werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van der Wiel deed de productie.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En de zesde van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2012. Vorig jaar van 7 tot en met 11 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor twee concerten uit muziekcentrum De Toonzaal. Zo dadelijk het jonge Ragazze Quartet, maar we beginnen met het concert van Ralf van Raat op zaterdagmiddag 10 november. Centraal stonden composities van de Nederlandse componist Bart Spaan. We bijten het spits af met Onyx voor fluit en piano. Een elektronische klankcompositie voor twee akoestische instrumenten. Met behulp van het middenpedaal creëert de piano combinaties van boventonen die de fluit voortdurend omcirkelen als een vervreemd klankdecor. Onyx uit 2011 wordt uitgevoerd door fluitiste Ilonka Kolthoff en Ralf van Raat op piano. Dit is Onyx van Bart Spaan.

Dit was Onyx van Bart Spaan, uitgevoerd door fluitiste Ilonka Kolthoff en Ralf van Raad op piano. Het concert vervolgde met het meest gespeelde werk van Bart Spaan. Het was in 2010 zelfs genomineerd voor de Buma Toonzettersprijs. We gaan 4 delen horen uit het 5-delige Kringen uit 2002-2010, speciaal voor Ralf van Raad geschreven. In Kringen laat Bart Spaan zich inspireren door de beginnoten uit Bachs orgelkoraal Ich ruf zu dir. Hij dacht hierbij aan de uitdijende cirkels en rimpelingen die ontstaan als er een steen in het water wordt gegooid. Luistert u naar deel 1 tot en met 4 van Kringen van Bart Spaan door Ralf van Raad.

Dit was deel 1 tot en met 4 van Kringen van Bart Spaan, gespeeld door Ralph van Raat. Het concert van Ralph van Raat werd besloten met Winsboro Cotton Mill Blues uit 1979 van de in het publiek aanwezige Amerikaanse componist Frederick Rozewski. Dit werk is het slotstuk uit Four North American Ballads en hierin ontketent de pianist een ware achtbaan aan virtuose technieken. Het werk roept de sfeer en machinale kracht op van de katoenmachines van Winsboro. Na een extatisch begin vol heftige clusters en luidruchtige ritmes ontvouwt zich uit het hechte klankweefsel een verlossende, vreugdevolle melodie. Dit is Ralph van Raat met de Winsboro Cotton Mill Blues van Frederick Rozewski.

Dit was ter afsluiting van het concert van Ralph van Raat, de Winsboro Cotton Mill Blues van Frederick Rzewski. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music 2012 weer de Cineac Sonor, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonor werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Hold Me, Comfort Me, Embrace van Maarten van Vleuten.

Dit was Hold Me, Comfort Me, Embrace van Maarten van Vleuten. Zoals dat klonk tijdens Cyniac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Op zaterdagavond stond het jonge Nederlandse Ragazze strijkkwartet op het podium van de toonzaal. In dit concert stond het werk Ghost Opera van de Chinese componist Tan Dun centraal. Voorafgaande aan Ghost Opera hoort u drie nieuwe composities van Nederlandse componisten, geïnspireerd door Ghost Opera. U hoort achtereenvolgens Rags voor Ragazze, Rag One, Zuchtmeisjes van Maurice Horsthuis, De Maasegel van Reza Namavar en tenslotte In and Out van Maaike Nas. Dit is het Ragazze kwartet, bestaande uit de jonge dames Rosa Arnold en Janita Vriens viool, Annemijn Bergkotte altviool en Geneviève Verhagen cello.

U hoorde Music for Saxophones, een compositie van Tristan Keuris uit 1968, gespeeld door de opdrachtgevers, het Rocher Saxophone Quartet, in een opname van 10 november 2012 in het Zwanenbroedershuis van Den Bosch, tijdens het festival November Music. Het concert in der tijd vervolgde met de première van de jonge Nederlandse componist Edward Top. Het saxofoonkwartet Haywine is geïnspireerd op het werk van de Bossche schilder Hieronymus Bosch en specifiek op diens drieluik De Hooiwagen. Daarin is een optocht te zien van een menigte die een hooiwagen bestormt terwijl de almachtige God van een afstand op het tafereel neerkijkt. De compositie bestaat uit grillige muzikale flarden in uniritme die opgebouwd zijn uit parallele clusters. Luistert u naar Haywine van Edward Top, uitgevoerd door het Rocher Saxophone Quartet bestaande uit Kenneth Kuhn, baritonsax, Bruce Weinberger, tenorsaxofoon, Christine Rall op sopraansaxofoon en Elliot Riley op alt.

De wereldpremière van het stuk Hey Wine van de Nederlandse componist Edward Topp hoorde u uitgevoerd door het Recher Saxophone Quartet in een opname van 10 november 2012 tijdens het festival November Music. Ook op dat concert te horen was het Concerto voor Saxophone Quartet van Philip Glass, die het speciaal in 1995 voor het Recher Quartet speelde. U hoort het nu in versie zonder orkest, maar alleen voor saxofoon kwartet. En dat heeft het Recher Quartet inmiddels zo'n 300 keer al uitgevoerd. Luistert u dus wederom naar een opname van de concertzender uit 2012.

U hoorde de kwartetversie van het Concert voor Saxofoon Quartet van Philip Glass, uitgevoerd door het Recherche Saxophone Quartet. In een opname van een concert vorig jaar in het Zwanenbroedershuis. En dat concert werd afgesloten met een volgende première. De Engels-Albanese componist Thomas Simaku schreef Three Sax Lines voor het Recherche Quartet. In dit werk staat het muzikale concept van de lijn centraal. Drie verschillende perspectieven in drie delen. Adagio remoto, een hommage a Ligeti. Het tweede deel Liberamente tempo preciso, een danse terrestre. En tenslotte het derde deel Adagio spaziale is een hommage a Kurtak. Luistert u naar het Recherche Saxophone Quartet, de wereldpremière van Three Sax Lines van Thomas Simaku.

U hoorde de wereldpremière van Three Sax Lines van Thomas Simaku, uitgevoerd door het Rocher Saxophone Quartet tijdens het festival November Music 2012. En daarmee besloten zij hun concert. Maar tijdens het festival, net als voorgaande jaren, was er weer een editie van Signac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was daar elektronische muziek te horen van 13 verschillende Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar de stereomix van de oorspronkelijk vierkanaalse installatie In Situ van Zeno van den Broek.

U hoorde In Situ van Zeno van den Broek, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van het festival November Music 2012 in Den Bosch. En deze uitzending van Concertzender Live luisteren we naar opname van dat festival. Vorig jaar november, op 11 november, zondagmiddag, stond tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute FC Jongbloed in een van de historische zalen van

Zwanenbroedershuis. FC Jongbloed beleefde zijn première tijdens November Music 2006 en stond sindsdien elk jaar op het festival. En ook dit jaar was het ensemble te gast met een speciaal programma samengesteld rondom jonge makers van het Fontis Conservatorium Tilburg. Sinds enkele jaren kent Fontis een vernieuwde compositieafdeling onder leiding van Kees van den Berg en Jurjen van Genen. Zij introduceren in dit concert de afdeling in 4 zeer verschillende nieuwe werken. U hoort achtereenvolgens 101 of 101 van Loes Reiling, Fishbowl van Jurjen van Genen, Mitriel van Kees van den Berg en Tableau 2012 van Michiel Keulemans. Het miniconcert wordt een beetje ongebruikelijk afgesloten met An Introduction uit 1996 van festivalcomponist Robin de Raaf. Luistert u naar FC Jongbloed onder leiding van Aart Strootman, verder bestaande uit Rianne Wilbers, sopraan, Ludovico D'Ignazio, fluit, Anneloes Hobé, hobo, Erwin Muller, klarinet, Reggie van Bakel, slagwerk en Thomas van Geden, cello.

En met een introduction van Robin de Raaf, uitgevoerd door FC Jongbloed, besloten we deze 7e uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. Alle live opnames die u tijdens deze uitzending hoorde, werden in het Zwanenbroedershuis voor de concertzender gemaakt door Richard de Gruil. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde het programma voor u samen. En volgende maand, op 5 augustus, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music, editie 2012. U hoort dan vanuit Theater Artemis onder andere het Defunt Ensemble en het gelegenheidsduo Joris Postumus, Edmar Castaneda. Aan het begin van deze uitzending hoorde u het Rascher Saxofoonkwartet. En wij verlaten u met een stukje van Cantilena van Erland von Koch, door dat kwartet uitgevoerd.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En de 8e van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd, met daaronder veel wereldpremières. Vanaf januari tot en met december 2013 zenden wij in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die 4 wekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 170 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor 2 stevige concerten in Theater Artemis te 's-Hertogenbosch. Zo dadelijk het concert van Jotris Postumus en Edmar Cassanede, maar we beginnen met het concert van het Finse Defun Ensemble. Het concert van het Defun Ensemble begint heel voorzichtig met Action Situation Signification uit 1982 van Magnus Lindberg. Daarna het stevige More Liquid Than Solid van de Amerikaanse componist Joel Ryan. Dit is het Defun Ensemble, bestaande uit Emil Holmström, piano, Markus Hoti, cello, Mikko Rasaki, klarinet, Janne Tuomi, slagwerk en Sami Klemola, live elektronica.

Fuck, tak, tak, tak.

U luistert naar Concertzender Live en u hoorde Convergence van Zeno van den Broek, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. Op zondagmiddag was, tijdens de gebruikelijke kunstmuziekroute in 's-Hertogenbosch, ook ruimte voor de geïmproviseerde muziek. In theater Artemis speelde de Colombiaanse harpist Edmar Casaneda en de Nederlandse saxofonist Joris Postumus voor het eerst samen. Dit resulteerde in 3 prachtige improvisaties. U gaat horen, achtereenvolgens, Entre Cuerdas, Double Portion en A Harp in New York. Dit zijn Edmar Castaneda en Joris Postumus.

We zijn bijna aan het slot van deze 8e uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. A Harp in New York, uitgevoerd door Edmar Castaneda harp en Joris Postumus op saxofoon. Alle live opnames die u tijdens deze uitzending hoorde werden in Theater Artemis voor de concertzender gemaakt door Richard de Geil. Kees van de Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 2 september, gaat Concertzender Live verder met live opnames van de November Music editie 2012 in Den Bosch. U hoort dan meer improvisatie en de opnames van de ECM Artist in Concert avond in de grote zaal van de Verkadefabriek. Jazz dus, met het Wolfert Bredewoord kwartet en het duo Harmen Franje en Enrico Rava. Graag tot dan!

U luistert naar de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. Vandaag het 9e van 13 programma's met live opnames die zijn gemaakt tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 7 tot met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. En het hele jaar 2013 zenden we in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag aandacht voor twee concerten uit de ECM Artists in Concert avond in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Straks het concert van Enrico Rava en Harmen Franje, maar we beginnen met het concert van het Wolfert Brederode International Quartet featuring Mark Feldman. De Nederlandse pianist Wolfert Brederode is de enige Nederlander, gecontracteerd onder het label ECM. Zijn International Quartet stond op 10 november jongstleden voor het eerst op het podium met de Amerikaanse violist Mark Feldman, vooral bekend van zijn projecten met John Zorn. U krijgt het concert ononderbroken te horen met Mark Feldman de violist, Wolfert Brederode piano, Claudio Puntin klarinetten, Mats Eilertsen bas en Samuel Rohre op drums. Achtereenvolgens hoort u Inner Dance, Distance, Five Scenes of Keane en Angelico, maar we beginnen met Postscriptum.

U hoorde twee improvisaties gespeeld door trompetist Enrico Rava en de pianist Harmen Franje. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 9e uitzending met live opnames van het festival November Music 2012. Alle live opnames, dus ook die van het Wolfert Brederode International Quartet met Mark Veldman, werden gemaakt in de grote zaal van de Verkade Fabriek voor de Concertzender door Anton van Halderen. Kees van der Wiel deed de productie van de opnames en stelde dit programma ook voor u samen. En volgende maand, op 30 september, gaat de Concertzender live verder met live opnames van het November Music Festival editie 2012 in Den Bosch. U hoort dan onder andere improvisaties van Jan Bang uit de ECM Artists in Concertavond in de grote zaal van de Verkade Fabriek. En de multimedia voorstelling Cloud Messenger van Fred Momotenko. Graag tot dan!

Welkom bij de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. U kunt vanavond luisteren naar alweer de 10e van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music, dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender toen 25 concerten vastgelegd met daarin veel wereldpremières. We zenden het hele jaar 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van het festival uit. En we combineren die vier wekelijkse uitzendingen steeds met de unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de zogeheten Signac Sonore. En uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 185 uur live opname staat uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag ook aandacht voor een concert uit de ECM Artists in Concertavond in de grote zaal van de Verkadefabriek te Den Bosch. Maar we beginnen met het multimedia spektakel The Cloud Messenger van Fred Momotenko. Eenzaamheid en verlangen naar contact zijn van alle tijden en ook van deze tijd in Den Bosch. In The Cloud Messenger voert de in Nederland wonende Russische componist Fred Momotenko ons naar de wereld van Meghaduta, een oud-Indiaanse vertelling. In een multidisciplinaire voorstelling met animaties van Jasper Kuipers, een choreografie van Hans Teurlings en live muziek van blokfluitist Jorge Isaac, combineerde Fred Momotenko zijn live elektronica. De beelden en de dans kunt u niet zien, maar toch dompelt u zich wel onder in de muziek. Drie kwartier lang, The Cloud Messenger van Fred Momotenko.

U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender live vanuit Conclusion in Utrecht. En we hebben enige technische problemen hier te kampen. We wilden gaan luisteren naar Fred Momotenko, zijn stuk The Cloud Messenger, zoals dat werd uitgevoerd in het festival November Music in 2012 in Den Bosch. Maar tot de tijd dat we die opname weer aan het lopen hebben, gaan we eerst door met de elektronische muziek uit Signac Sonore. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens November Music Festival 2012 weer zo'n editie van Signac Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek toen te horen van 13 Nederlandse componisten. En in deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor die stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar de stereotrailer Bury Me Amongst the Dogs van Maarten van Vleuten.

U hoorde Bury Me Amongst the Dogs van Maarten van Vleuten, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2012. En we keren terug naar de hoofdprogrammering van dat festival November Music, met de ECM Artists in Concert avond. 4 weken geleden kon u al 2 delen van dat concert horen, en vanavond het slot met het project And Poppies from Kandahar van de Noorse ambient producer Jan Bang. Hij maakt gebruik van elektronica en uitgekiende live sampling en schept zo hypnotiserende jazzfantasieën. De Volkskrant noemde de gelijknamige ECM-CD een historisch album en een wonderschone droom die spot met muziekwetten. Maar liefst 5 sterren kreeg het album van de Volkskrant. De live bezetting tijdens November Music bestaat naast Jan Bang op elektronica uit trompetist Arve Henriksen en gitarist Stian Westerhuis. Luistert u naar de uit 2 delen bestaande live versie van And Poppies from Kandahar van Jan Bang.

Or it means unsynchronized.

I took a bit as the tip top, made to nigger and it's hard.

Thank you.

U hoorde het tweedelige And Poppies from Kandahar van de Noorse ambient producer Jan Bang. Jan Bang bediende zelf ook de elektronica en werd bijgestaan door trompetist Arve Henriksen en gitarist Stian Westerhuis. Live opnames van het concert in de grote zaal van de Verkadefabriek werden voor de concertzender gemaakt door Anton van Halderen. In een serie Festival November Music van concertzender Live. En we begonnen deze uitzending met een werk The Cloud Messenger van Fred Momotenko, of althans 30 seconden daarvan. Want toen weigerde de opname verdere dienst en we hebben hem in de tussentijd ook niet meer aan kunnen zwengelen. Maar belofte maakt schuld en we zijn op zoek gegaan naar andere opnamen van de concertzender van deze componist Fred Momotenko. Een Russisch-Nederlandse componist geboren in 1970. En die hebben we gevonden in het Orgelpark op 23 mei 2008. Was een avond geheel in het teken van de composities van Momotenko. En daar laten we een gedeelte aan u van horen. De avond toen heette Mensch versus Machine. Dat belooft al veel. We laten daar nu 5 werken van horen. Eneato, Chimeres 3, Varia, Chimeres 1 en Vigiti Unus. En dat wordt gespeeld door de Man and Machine Orchestra, bijgestaan door verschillende andere muzici. We beginnen met Eneato dus, gespeeld door Jenny Spanogen op viool.

The Cloud Messenger, een compositie van Fred Momodenko. We hoorden Jorge Isaac op blokfluiten samen met live elektronica van de componist, die ook deze opname maakte voor de concertzender. Normaliter combineren we de vierwekelijkse November Music uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival van 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Maar omdat we tijd hebben gemaakt voor The Cloud Messenger, laten we dat deze keer achterwege. We vervolgen de uitzending met het concert dat op 10 november 2012 werd gegeven in de kleine zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. Op het programma stonden twee lange composities van de Belgische componist Wim Hendricks. Allereerst de Nederlandse première van Atlantic Wall, voor mezzo-sopraan, ensemble, elektronica en live video. Volgens de componist is Atlantic Wall een lyrisch gedicht over de vrijheid van de elementen, waargenomen vanuit een betonnen gevangenis. Het werk heeft als ondertitel Voix de l'ombre en bestaat uit vier delen. Prologue, part 1, blue, part 2, red en epilogue. Luistert u naar Atlantic Wall van Wim Hendricks, uitgevoerd door het Belgische Hermes Ensemble, bestaande uit Mireille Capelle, mezzo-sopraan, Mark Toten, altviool, Stijn Staveniers, cello, Karin de Vlijt, fluit, Peter Merks, klarinet, Mark Maas, piano, Ketana Mela, slagwerk en Jorrit Tamminga, elektronica. Het ensemble staat onder leiding van de componist.

U luistert naar Concertzender Live met opnamen van het festival November Music 2012 in Den Bosch. Het Hermes Ensemble concerteerde daar met muziek van de Belgische componist Wim Hendricks, zoals het zojuist gehoorde Atlantic Wall. Tijdens dat concert klonk ook de uit 2008 daterende trilogie Disappearing in Light voor mezzo-sopraan, altfluit, altviool en slagwerk. Disappearing in Light is het vijfde deel van de grote compositiereeks Tantric Cycle, waarbij Hendricks zich heeft laten inspireren door de Oosterse filosofie. Het werk draagt de energie van een imaginair tantrisch ritueel en vertoont om die reden vaak theatrale karakteristieken. De drie delen worden op verschillende plaatsen in de concertruimte uitgevoerd. Tussen de delen reciteert de mezzo-sopraan a cappella mantra's die de delen met elkaar verbinden. Luistert u naar Mireille Capelle, mezzo-sopraan, Mark Toten, altviool, Karin de Vlijt, altfluit en slagwerker Gaëtan Lamela. Ook dit ensemble wordt gedirigeerd door de componist. Disappearing in Light van Wim Hendricks.

Disappearing in Light van Wim Hendricks. Uitgevoerd onder leiding van de componist door leden van het Hermes Ensemble. Te weten Mireille Capelle, mezzo-sopraan, Mark Toten, altviool, Karin de Vlijt, altfluit en slagwerker Cayetan de Mela. Het slot was dit van deze 11e uitzending met live-opname van het festival November Music 2012. De opnamen van beide concerten werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Productie van de opname en samenstelling van dit programma Kees van de Wiel. Volgende maand op 25 november in Concertzender Live wederom opname van het November Music Festival editie 2012 in Den Bosch. Dan onder andere muziek van Frederik Rezewski door Nieuw Amsterdam Spijl en pianist Bobby Mitchell. Zij speelden in muziekcentrum De Toonzaal en daarnaast sfeervolle tonen uit de basklarinet van Fie Schouten. Zij concerteerde in de Zuiderzinkerk in Den Bosch. Meer gegevens op concertzender.nl. En vriend worden voor een luttel bedrag van de Concertzender, dat kan daar ook op onze site. Dan kunnen we Concertzender Live blijven uitzenden en al die andere mooie programma's, zoals dit.

Wanneer sloegen bij u de stoppen door toen u luisterde naar elektronisch gemaakte muziek? Herbeleef het tijdens Electronic Frequencies op de woensdag en kraakhelder op de zaterdagavond.

Goedendag, dit is de Concertzender vanuit de Conclusion Toren in Utrecht met het programma Concertzender Live. En alweer de 12e van 13 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het Festival November Music, dat vorig jaar van 7 tot en met 11 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender 25 concerten vastgelegd, met daarin veel wereldpremières. We zenden vanaf januari tot en met december 2013 in 13 programma's ruim 20 uur live opnames van dit festival uit. We combineren die vierwekelijkse uitzendingen steeds met unieke elektronische composities die tijdens het festival 2012 te horen waren in de Cineac Sonore. Uiteindelijk zijn alle uitzendingen ook te beluisteren via het themakanaal November Music, waarop inmiddels al ruim 187 uur live opnames staan uit de afgelopen 16 jaar dat de Concertzender present is bij het festival. Vandaag aandacht voor Frederick Rzewski. Composities door Bobby Mitchell en Nieuw Amsterdam Pijl. Een soloconcert van basklarinetiste Fie Schouten. Op zondag 11 november 2012 klonk er tijdens de kunstroute de gehele middag muziek van Frederick Rzewski in muziekcentrum De Toonzaal. Volgende maand hoort u het concert waarin de componist zelf achter de piano plaatsneemt, maar vandaag beginnen we met een tweetal pianowerken van Rzewski, uitgevoerd door de talentvolle in Nederland wonende Amerikaanse pianist Bobby Mitchell. U hoort achtereenvolgens Mile 61, Stop the War uit The Road uit 2002 en War Songs uit 2008. Dit is Bobby Mitchell met muziek van Frederick Rzewski.

the war. Stop the war. Stop the war.

It

U luistert naar Concertcentrum Live met opnames van het Festival November Music in 's-Hertogenbosch. U hoorde Mile 61, Stop the War, uit The Road en War Songs van Frederick Rzewski, uitgevoerd door Bobby Mitchell. Zo dadelijk meer muziek uit de toonzaal, waar Hans Dagelet met het ensemble Nieuw Amsterdams Pijl twee vocale werken van Rzewski ten gehore bracht. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens het November Music Festival 2012 weer de Signac Sonore. Een driedaagse, zeg maar, etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag hebben we plaats voor twee blokjes elektronica. Als eerste kunt u luisteren naar Part 2 Regina Caeli van Maarten van der Vleuten.

Dit was part 2, Regina Celi, van Maarten van Vleuten, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonor, een onderdeel van November Music 2012. Later in deze uitzending nog meer muziek uit Cineac Sonor. We vervolgen deze uitzending met een ander onderdeel van het Frederik Rzewski-programma in de toonzaal. U kunt luisteren naar sociaal geëngageerde werk van Rzewski uit het jaar 1972. U hoort achtereenvolgens Coming Together en Attica, uitgevoerd door acteur Hans Dagelet en Nieuw Amsterdams Pijl, bestaande uit Helene Hulst, viool, Gerard Bouwhuis, piano, Lars Wouters van den Oudenweijer, klarinet, Ron Schaper, hoorn, Dario Caderone, contrabas en Anneloes Meijer, slagwerk. Dit is om te beginnen Coming Together.

Kira doubtless set up surprises ahead, but I feel secure.

health. There are doubtless subtle surprises ahead.

U luistert naar Concertzender Live met opnames van het festival November Music in 's-Hertogenbosch. U hoorde Coming Together en Attica van Frederik Rzewski, uitgevoerd door Hans Dagelet met het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl in muziekcentrum De Toonzaal. De opnames van het Rzewski-programma in De Toonzaal werden voor de Concertzender gemaakt door Glenn Mogo. Dan is nu weer tijd voor elektronische muziek uit het programma van Cineac Sonore, een mini-festival binnen het grote festival November Music. U gaat nu luisteren naar een excerpt uit Centrifuge Binaural van Jan Bas Bollen.

U luistert naar Concertzender Live met opnames van het festival November Music in 's-Hertogenbosch. U hoorde vier delen uit de cyclus The Road van Frederik Krzewski, uitgevoerd door Frederik Krzewski zelf. Het concert vervolgde met nog een drietal werken van Krzewski. U kunt achtereenvolgens gaan luisteren naar Nano Sonate #28, It Can Be Done uit 2008, From Graves uit 2012 en tenslotte A Mensch in Memory of Elliot Carter. Luistert u nu nogmaals naar Frederik Krzewski.

So

U luistert naar Concertzender Live met opnames van het Festival November Music in 's-Hertogenbosch. U hoorde tot slot van een concert door Frederik Rzewski, 3 werken van Rzewski, getiteld Nano Sonate #28 It Can Be Done uit 2008, From Greaves uit 2012 en tenslotte A Mensch in Memory of Elliot Carter. De opnames in de toonzaal werden voor de concertzender gemaakt door Glenn Mogot. Na het succes van de vorige jaren was er tijdens het November Music Festival 2012 weer de Signac Sonor. Een 3-daagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 13 Nederlandse componisten. In deze uitzending met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag hebben we eindelijk ruimte voor 2 langere elektronische composities. Als eerste gaat u luisteren naar het 24 minuten durende werk 24H van Hans Hulk.